0: Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS-journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. De Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De deal over de lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de VS kort na de aankomst van de Chinese president Xi. Xi gaat in de VS met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven laat groeien. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Wanneer de wedstrijden precies zijn en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, vandaag geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en de Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener, zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is eerst overwegend bewolkt, maar nagenoeg droog in Lelystad. Geleidelijk breekt de zon soms door, maar ook neemt de kans op een enkele bui toe. Voordat de bui overtrekt, stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. De wind is zwak en draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen, maar mogelijk ook een bui. Vannacht droog en met 12 graden fris. Morgen geregeld zon en de hele dag droog. Door een matige noordelijke wind is het in de middag met hooguit 17 graden een stuk frisser dan vandaag. Vrijdag in het weekend waait de wind vanuit het zuiden. Daardoor wordt het in de middag vrij warm. Met genoeg ruimte voor de zon is het dan vrij nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
4: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
5: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
3: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De woning aan de Punten 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma, en daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. Er worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joy Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de komende dagen droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon meestal, soms zijn ook wolkenvelden aanwezig. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is de temperatuur lager dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond zwakt de wind af en koelt het snel af. Vannacht en morgen vroeg is het met 8 graden erg fris. Morgen is het zonnig. Met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar 22 of 23 graden. Bij die waarde is het voor een jas veel te warm. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur is nog prima, het wordt wel een fractie minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij Ravenstein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
4: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
3: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nu vooral de dagelijkse files. Zoals op de A50 van Os naar Arnhem. Bij Renkum 10 minuten extra reistijd. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen ook zo'n 10 minuten oponthoud. Op de N50 tussen Zwolle en Emmeloord rijdt het in beide richtingen langzaam bij knooppunt Hattermerbroek. Hier is de vertraging een kwartier. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort file bij Nijkerk. Hier legt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma. En daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. Er worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de komende dagen droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon meestal, soms zijn ook wolkenvelden aanwezig. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is de temperatuur lager dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond zwakt de wind af en koelt het snel af. Vannacht en morgen vroeg is het met 8 graden erg fris. Morgen is het zonnig. Met veel zon en een zwak tot matige zuidelijkwind stijgt de temperatuur in de middag naar 22 of 23 graden. Bij die waarde is het voor een jas veel te warm. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur is nog prima, het wordt wel een fractie minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek is het op onthoud 10 minuten. De N227 wijkt bij Duurstede richting Amersfoort, voorbij Den Treek 5 minuten op onthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn, daar is de vertraging tussen Hattem en Heerde-Zuid bijna 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst is het op onthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
5: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
4: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
6: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
4: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Nijkerk is het op onthoud 10 minuten. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord, ook een kleine 10 minuten vertraging. Op de N305 van Dronten naar Almere bij Zeewolde, 5 minuten vertraging. En ook nog file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Vanaf Den Dolder is het oponthoud zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: We gingen met z'n allen naar Montreux, die Zwitserse plaats aan het prachtige meer van Genève. We waren daar om een nieuw album op te nemen, maar we hadden niet veel tijd. De avond voor de eerste opnamedag speelde Frank Zappa in de zaal waar wij die volgende dag zouden opnemen. Het was het beroemde Casino in Montreux. Maar tijdens de show van Zappa ging het helemaal mis. Een of andere idioot begon vuurtje te stoken, waardoor de zaal binnen de kortste keren in lichterlaaien stond. Het casino brandde tot de grond toe af. Ik herinner me nog goed hoe het gebouw zuchtte en kreunde onder zijn eigen gewicht. Claude, de portier, rende in en uit om de kinderen uit het publiek te redden. Dat lukte gelukkig, maar toen de brand eenmaal was geblust, was er helemaal niets meer van het gebouw over. We konden dus op zoek naar een nieuwe plek om ons album op te nemen. Tja, en er was nog maar weinig tijd over, dus het zag er naar uit dat we onze deadline niet zouden gaan halen. Uiteindelijk kwamen we terecht in het Grand Hotel in Montreux. Een koude, vervallen en verlaten plek waar we amper konden werken. De mobiele studio die we van de Rolling Stones hadden geleend kon nergens geparkeerd worden. En daar stonden we dan, in dat vervallen pand. Met alleen een paar schemerlampen en oude bedden als aankleding. En van die plek moesten we dus een dampende opnamestudio zien te maken. Terwijl we dit schrijven, staan we in dat oude Grand Hotel. We hebben geen idee hoe het album uiteindelijk gaat klinken, maar oordeel zelf. Wel weten we één ding zeker, we zullen dit avontuur in Montreux nooit vergeten. Want dat beeld van die vlammenzee in de lucht en die rook over het meer van Genève staat ons voor altijd in het geheugen gegrift.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma, en daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. Er worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de komende dagen droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon meestal, soms zijn ook wolkenvelden aanwezig. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is de temperatuur lager dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond zwakt de wind af en koelt het snel af. Vannacht en morgen vroeg is het met 8 graden erg fris. Morgen is het zonnig. Met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar 22 of 23 graden. Bij die waarde is het voor een jas veel te warm. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur is nog prima, het wordt wel een fractie minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Wel rijdt het nog langzaam op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Voorbij knooppunt Velperbroek, 10 minuten oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort doe je er bij Nijkerk ook 10 minuten langer over. En verder nog een file op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Tien uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma, en daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. En worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joy Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de komende dagen droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon meestal, soms zijn ook wolkenvelden aanwezig. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is de temperatuur lager dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond zwakt de wind af en koelt het snel af. Vannacht en morgen vroeg is het met 8 graden erg fris. Morgen is het zonnig. Met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar 22 of 23 graden. Bij die waarde is het voor een jas veel te warm. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur is nog prima, het wordt wel een fractie minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de Alfred Oosterbeek en Knoopend Waterberg, 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Elf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma, en daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. En worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de komende dagen droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon meestal, soms zijn ook wolkenvelden aanwezig. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is de temperatuur lager dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond zwakt de wind af en koelt het snel af. Vannacht en morgen vroeg is het met 8 graden erg fris. Morgen is het zonnig. Met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar 22 of 23 graden. Bij die waarde is het voor een jas veel te warm. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur is nog prima, het wordt wel een fractie minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma. En daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. En worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De komende uren is het 17 graden en waait er een matige noordelijk wind. Vanavond zwakt de wind af en wordt het snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen eerst fris, maar de zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Met veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel. In de middag is het met 22 of 23 graden prima nazomerweer. In het weekend blijft het droog bij een mix van wolken en zon. De temperatuur is iets lager dan morgen. In de middag is het nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staan een file van 6 kilometer tussen Barneveld en Stroe. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaak en Amersfoort West 4 kilometer file. De vertraging maar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma. En daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. En worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De komende uren is het 17 graden en waait er een matige noordelijk wind. Vanavond zwakt de wind af en wordt het snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen eerst fris, maar de zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Met veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel. In de middag is het met 22 of 23 graden prima nazomerweer. In het weekend blijft het droog bij een mix van wolken en zon. De temperatuur is iets lager dan morgen. In de middag is het nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is deze week de Radio.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Duyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in 2 richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma. En daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. En worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De komende uren is het 17 graden en waait er een matige noordelijk wind. Vanavond zwakt de wind af en wordt het snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen eerst fris, maar de zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Met veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel. In de middag is het met 22 of 23 graden prima nazomerweer. In het weekend blijft het droog bij een mix van wolken en zon. De temperatuur is iets lager dan morgen. In de middag is het nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma, en daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. Er worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joy Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site, en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De komende uren is het 17 graden en waait er een matige noordelijk wind. Vanavond zwakt de wind af en wordt het snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen eerst fris, maar de zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Met veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel. In de middag is het met 22 of 23 graden prima nazomerweer. In het weekend blijft het droog bij een mix van wolken en zon. De temperatuur is iets lager dan morgen. In de middag is het nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A28, Amersfoort richting Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verslaggevers van meerdere Amerikaanse media is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. President Trump wil niet kritisch bevraagd worden en ontzegde 3 media de toegang. Een rechtbank oordeelde dat de media wel naar binnen mogen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Het speelgoed Squishy Dumpling vormt geen gevaar voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. Na onderzoek zegt de NVWA dat het speelgoed veilig is. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma, en daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. En worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De komende uren is het 17 graden en waait er een matige noordelijk wind. Vanavond zwakt de wind af en wordt het snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen eerst fris, maar de zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Met veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel. In de middag is het met 22 of 23 graden prima nazomerweer. In het weekend blijft het droog bij een mix van wolken en zon. De temperatuur is iets lager dan morgen. In de middag is het nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Onder andere een lange file op de A6 van Muiden naar Lelystad door een ongeluk bij Lelystad. Vanaf Almere Regenboogbuurt is de vertraging nu 3 kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim een uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A50 is het ook druk van Arnhem naar Os. Bij Renkum sta je 10 minuten in de file en verderop bij Ravenstein een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad 11 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. De vertraging is daar ruim een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier op onthoud. En op de N784 Terlet Arnhem bij Arnhem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegde hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered uit een martelkamer. Ze werden ontdekt door de politie en de slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende. Het weer, vanavond helder en fris. Minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma, en daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. Er worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De komende uren is het 17 graden en waait er een matige noordelijk wind. Vanavond zwakt de wind af en wordt het snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen eerst fris, maar de zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Met veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel. In de middag is het met 22 of 23 graden prima nazomerweer. In het weekend blijft het droog bij een mix van wolken en zon. De temperatuur is iets lager dan morgen. In de middag is het nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere-Stad en Lelystad is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Maanderbroek 20 minuten vertraging. De A12 van Utrecht naar de Duitse grens is ook weer druk. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 25 minuten oponthoud. Is ook nog een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. A28 Utrecht-Zwolle bij Nijkerk is het oponthoud een kwartier. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Vaassen ook een kwartier extra reistijd. Op de A50 de richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier vertraging. En op de N784 Terlet-Arnhem tussen Velp en Arnhem moet je ook rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A1 richting Amsterdam de andere kant op, tussen Stroe en Hoevelaken, een kwartier vertraging. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle staat nog een kwartier in de file tussen Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. Ook een kwartier extra reistijd op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten op de N227 Amersfoort-Wijk bij Duurstede bij Den Treek. Ook 10 minuten op de N325 Nijmegen-Velperbroek vanaf het Gelredoom tot knooppunt Velperbroek. En op de N784 Terlet Arnhem tussen Velp en Arnhem is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer, vanavond helder en fris, minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma, en daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. Er worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De komende uren is het 17 graden en waait er een matige noordelijk wind. Vanavond zwakt de wind af en wordt het snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen eerst fris, maar de zon schijnt vrijwel de hele dag volop. Met veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel. In de middag is het met 22 of 23 graden prima nazomerweer. In het weekend blijft het droog bij een mix van wolken en zon. De temperatuur is iets lager dan morgen. In de middag is het nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
4: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
3: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
5: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
3: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg, en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Dance Classics met Martin Rodeburg.

En voordat je het weet is het weer donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Het is tijd voor Disco Geweld, oftewel Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is Martin Rodenburg en we gaan weer een gezellig avondje, 2 uur lang disco draaien hier bij Radio Lelystad. Als opener hoor je een hele mooie remix van Melly Brandt van de Tramps. Het nummer Disco Inferno met het intro van het nummer Shout. Heeft hij mooi in elkaar gezet. Er gaan wel meer mooie remixen voorbij komen. Die hebben we allemaal voor je. Natuurlijk zo rond 19:30 DJ Cease met zijn remix. We hebben Ron Bunschoten met zijn Summit Mix. En dit is deel 11 alweer. DJ Antoine is er ook bij het laatste half uurtje. Een mooie smooth remix. En dat houdt in dat het allemaal vrij relaxte nummers zijn. Dario Caminita gaat voorbij komen. Ik heb voor je Matt Pop met een hele bijzondere. Dr. Packer uit Australië komt voorbij. En ook onze Italiaanse vriend Alex Di Cio, die gaat even een mooie remix laten horen. We zijn hier niet om te praten, maar we zijn hier om lekkere muziek te draaien. En dat doen we met een hele mooie clubmix uitvoering van de twee dames van A Taste of Honey. Die dames die scoren toch een aardig hit met dit nummer. Tot 9 uur disco geweld.

de grootste hit van de twee dames. A Taste of Honey. Nou, smaakt goed in dit nummer, hoor. Het nummer Boogie, Oogie, Oogie, maar dan in de clubmix-uitvoering. Niets betere beat eronder en dan maak je het een clubmix. Zo simpel werkt het. Mooie uitvoeringen vanavond. En we hebben zometeen ook nog een assortiment van foute plaat. Oftewel, een nummer wat eigenlijk geen disco-nummer is, maar doordat ze hem verbouwd hebben door er een remix van te maken, ja, is het ineens wel een disco-nummer. Geldt ook wel een beetje voor deze. Geen fout nummer, maar wel op en top disco. Het is een speciale remix en een mooie lange van Dr. Packer, Greg Packer uit Perth, Australië. Een nummer van Barry White. En je hoort het al, het nummer Let the Music Play gaan we zeker doen tot 9 uur.

bent met mooie muziek, zeker weten. We zitten wel een beetje in de speciale uitvoeringen vanavond. Er zitten de meeste wel een paar tussen bij mij, maar vanavond spant toch wel een beetje de kroon. De foute plaat gaat er eentje worden van de Doobie Brothers. We kennen ze van Listen to the Music. Ja, de grootste hit geloof ik toch wel. Maar kennen we deze nog? Het is de Jumanji's Beach Mix. Of remix moet je eigenlijk zeggen. Van het nummer A Long Train Running. Dit zijn de Doobie Brothers bij Dance Classics Radio Lelystad.

zeg maar. Kan dit of kan dit niet? Kan je zo'n klassieker helemaal verbouwen tot een disco-nummer? Of niet? De John Mungie's Beach Mix, zo heet dat dan. Van het nummer A Long Train Running van de Doobie Brothers. Maar ik zal je zeggen, het klinkt wel leuk. Ze hebben dat wel leuk gedaan. Goed. Ik denk dat er in het tweede uurtje Dance Classics nog wel eentje voorbij gekomen. Daar mag je dan ook je mening over vellen. Gezien de tijd, jawel, we zitten zo rond 19:30... is het tijd voor DJ Cees met zijn remix. Het gaat er eentje worden voor de Timex Social Club. Van wat kennen we die ook alweer? Letterlijk en figuurlijk. Het nummer heet A Mixed Up World. Slaat toch wel een beetje helemaal op deze tijd. DJ Cees met zijn remix.

het nummer A Mixed Up World van de Timex Social Club. De remix van DJ Cees, onze Nederlandse radiovriend, woonachtig in België. Produceert zelf ook en maakt hele mooie remixen van dit soort nummers. Doet hij lekker hoor, diepe buiging erg mooi. Zometeen nog veel meer lekkers. Bijvoorbeeld de Summit Mix nummer 11 van Ron Buschoten. En ga ervoor zitten, want dat is echt een klapper van een mix. Met heel veel nummers gepropt in 7,5 minuut. Ik geef het je maar te doen, maar hij heeft het fantastisch gedaan. En dan hoor je zometeen ook natuurlijk wat voor nummers daar allemaal in zitten. Nog één nummer te gaan en dan is het zover. Dit nummer kennen we ook allemaal. Het is een revive van Dario Caminita. Een hele mooie uitvoering heeft hij ervan gemaakt. De meest bekende plaat van Chaka Khan samen met Rufus. Kan er maar één zijn, natuurlijk. Ain't Nobody.

0: zaal.
1: Dan zijn we nog even, voordat we zometeen met die Summit Mix van Ron Buschoten gaan starten. En dat is een hele fraaie. Je hoorde ze net nog Chaka Khan samen met Rufus. Ain't Nobody, de Dario Caminita Revive, zo noemen ze dat. Ja, en dan is het tijd voor de Summit Mix nummer 11. De Retro Classics en Modern Jams. Helemaal in elkaar gezet door Ron Buschoten. Bijzonder, hij duurt 7,5 minuten ongeveer. Wat is er zo bijzonder aan? Ja, er zitten zoveel nummers in, stukjes van nummers. Het is bijna niet te begrijpen hoe je dit voor elkaar krijgt. Dus wat mij betreft, ja, echt petje af. Wat gaan we zo meteen horen in deze deel 11? Je hoort muziek van Confunction, Jimmy G en de Techheads, als het je wat zegt. Janet Jackson met een mooie a cappella. O'Brien hoor je, Steve Arrington, The London Beat. Colonel Abrams hoor je ook nog, René en Angela met een a cappella. Chico de Barge, Nuance samen met Vicky Love. Paula Abdul gaat ook nog voorbij komen. En nog eentje, nee, Paul Hardcastle komt voorbij. Je hoort een sampletje van Daryl Hall en John Oates. Als afsluiter in ieder geval de Sister Sledge met He's the Greatest Dancer. En ja, die ervoor, dat wisselt zich af. Dat is echt genieus gedaan. Dus ik denk dat het tijd wordt dat we gauw moeten gaan luisteren naar die Summit Mix speciaal hierbij. Dance Classics Radio Lelystad.

Ron Buschoten, de Summit Mix nummer 11, de Retro Classics en Modern Jams. Ik heb hier alleen maar respect voor, fantastisch gedaan. En je gaat ze nog een hele tijd horen bij me, want ik heb er ondertussen een stuk of 50 en we zitten pas op nummer 11. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We kunnen weer niet wachten tot de volgende keer. Dankjewel, Ron. Laatste nummer van dit uurtje gaat er eentje worden van een dame die haar carrière begon bij de band Shalimar. Daarvoor was ze danseres in het programma Soul Train in Amerika. Solo gegaan. We hebben het over Jody Watley. En deze kennen we allemaal. I'm looking for a new love.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dance Classics met Martin Rodeburg.

Tweede uurtje Dance Classics, want daar luister je naar. Hier bij Radio Lelystad, een mooie van The Gap Band. Je weet wel van Oops, Upside Your Head. The nummer Burn Rubber on Me. Why You Wanna Hurt Me, jawel. De speciale clubmix-uitvoering, speciale uurtje ook dit weer. Jawel, we gaan eindigen met een smoothie mix van DJ Antoine. Duurt ongeveer bijna 28 minuten. En die is ook erg lekker wat relaxtere muziek als dat je misschien wel gewend bent hier bij mij bij Dance Classics. Voor de rest lekkere muziek van Kool & The Gang. En ook deze is wel lekker hoor, Jenny Burton.

Het was een groot hit voor Jenny Burton, het nummer Bad Habits. Wel een speciale uitvoering hier van onze Italiaanse vriend Alex Di Ciel. Een re-edit heeft hij ervan gemaakt. En zo zie je maar, die re-edits hoeven niet eens lang te duren. Je zou bijna kunnen zeggen, het is gewoon een radio-edit. Hoi, we zijn er tot 9 uur op deze donderdagavond. Met louter en alleen disco geweld uit de 70s en 80s. Zo kan je dat wel een beetje zien. De volgende band, ook erg bekend, grote hits gescoord. Begonnen ooit als instrumentale funkband, de JZX. De zanger James J.T. Taylor kwam erbij. En toen kwamen de hits ook met... Volgens mij begon het met Ladies Night. En de grootste, misschien wel Fresh Celebration. Too Hot was erg lekker. En deze, ik heb maar eens een nummer uit de kast getrokken, zeg maar. Ja, wat je niet zo vaak hoort op de radio. Goed, we hebben het hier natuurlijk over Kool & The Gang. Take My Heart.

Het nummer Take My Heart. Zoveel mooie bekende nummers gemaakt. Een van de mooiste ballads komt toch wel bij hun vandaan, hoor. Het nummer Cherish. Zul je mee zijn? Goed. We gaan weer naar een, denk toch wel een soort met van foute plaat. De mix, de remix, komt van Matt Pop. Die heeft van deze band behoorlijk wat remixen gemaakt. Hij zegt dat ook, het is Matt Pop's Tears in My Eyes remix. Ja, misschien krijg je er wel tranen van in je ogen. We gaan hem toch draaien hier bij Dance Classics Radio Lelystad.

Ja, het origineel heeft natuurlijk totaal niks met de disco of de funk of de soul te maken. Het is het grootste, denk ik toch wel, naast Rockset, muzikale product uit Zweden. ABBA met Knowing Me, Knowing You. En Matt Pop die moest daar zijn vingers even opleggen en die maakte er een remix van. The Tears in My Eyes remix. Mooi, we gaan gauw verder. We gaan naar het jaar 1985. De man komt uit het jazz rock circuit. We hebben één keer mogen ontmoeten. Sympathieke man. We hebben het hier over George Duke. Het mooie Thief in the Night.

1985 hier bij Dance Classics Radio Lelystad. George Duke. Het mooie Thief in the Night. Ja, live is die man ook erg goed hoor. Volgens mij toch wel een grote vriend van Ferry Maat. Mooi. Nog één nummertje te gaan en dan is het tijd voor de smoothie mix van DJ Antoine. Tot het einde van de show ga ervoor zitten, want die is heel erg lekker.

komen we niet helemaal uit met de mix van DJ Antoine. Want daar is het nu tijd voor. Dat gaat wel inhouden dat ik afscheid van je ga nemen. Alvast, blijf lekker luisteren, want die mix die is waanzinnig lekker. Ik wens je nog een fijne avond. Volgende week donderdag, 7 uur, ben ik er weer. Met een aflevering Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Geniet, luister en huiver. De smoothie mix van DJ Antoine.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: is Myron Mania.
1: Ja, en vanuit de studio van Radio Lelystad wens ik je een hele fijne avond. Je luistert naar Myron Mania en dat betekent voor jou dat ik een hele fijne playlist voor je heb klaargezet vanavond. Dus dat betekent, tussen 9 en 10 kan je daar lekker van genieten en ik hoop dat je het in ieder geval leuk vindt. Dus of je nou onderweg bent momenteel, of je nou lekker onderuit zit of gewoon denkt van nou, ik heb gewoon geen zin om Ryan te kijken. Er zijn natuurlijk andere dingen om je avond mee door te komen. Het is een beetje een geval van one way or another. Superleuk natuurlijk. Weet je, het is maar goed dat ik aan de ene kant gewoon geen comedian ben geworden, maar gewoon lekker mijn dingen op de radio. Bereik ik minder mensen mee.

0: Ja, alleen maar lekkere muziek op jouw donderdagavond van 9 tot 10 dus. Op de Radio Lelystad bij mij, Romania. Zo, hebben we nog genoeg gezegd. Piraatplaat komt eraan.
1: De Piraatplaat.
0: Ja, bij de Piraatplaat gaan we kijken naar een nummer die toch wel een klein beetje te veel landje pik heeft gespeeld bij een ander nummer. En soms is het niet zo heel erg voor de hand liggend. En soms is het ook een beetje lastig om te bepalen hoe dat zo verder is. In dit voorbeeld denk ik van, nou ja, hier zitten we toch wel redelijk tussenop. Ik maak het ook wel een beetje lastiger dan het hoeft te zijn. Want waarom? Ik wil namelijk dat je heel even je aandacht hebt bij het volgende stukje. Het volgende basstukje is even belangrijk, want anders lukt het me niet. Ik laat hem je horen. Hij gaat zo. Nou, daar verkwart hij hem eigenlijk al. Maar ik laat hem nog één keertje horen dan. Oké, hou dat in gedachten, want je luistert hier dan dus naar You Can't Hurry Love. Prachtig nummer. En dat basloopje, of in ieder geval dat ritme, is wel vaker gebruikt in dingen. Alleen deze, die kwam wel redelijk recent voor eigenlijk. Met precies hetzelfde ritme, alleen die gaat een paar stappen naar beneden. We gaan luisteren naar Man Eater van Daryl Hall en John Oates. En ja, weet je, dit kostte natuurlijk niet heel erg veel creatief denkwerk om dit, nou, laten we zeggen, om te vormen. Dat vind ik nog wel netjes. Maar goed, het blijft een lekker nummer. Man Eater zeg je misschien nog niet, maar zometeen gaat de tekst je genoeg vertellen. Ik hou mijn mond in ieder geval, ik ga er tussenuit en ga er lekker naar luisteren.

0: Ja, tuurlijk heb ik al lang de keuze om er een beetje doorheen te lullen. Maar hier wil je toch gewoon naar luisteren, het lekkere stukje. Superstition van Stevie Wonder. En die ging wel heel snel over, zo joh. Nou ja, dan ga ik maar ook weer lekker snel door, hè.
1: Uitgaan agenda.
0: Ja, bij de uitgaan agenda vertel ik je wat er in de tussentijd verder te doen is. En nou, dat gaat wel ietsje rustiger en zonder te veel problematiek dan het vorige stukje. In ieder geval, vrijdag heb je een rockband of drie rockbands die er verder aan zitten komen in Corneel. En dat vind ik altijd wel leuk, want ja, je kan mij altijd wel enthousiast maken voor wat gitaargeluid. En degene die hier naartoe komen zijn Bloody Mama, Glitz en Sturgeon. En ik heb eventjes naar de bands geluisterd. Nou, op zich wel aardig. Dat klinkt even wel lekker. Dus zoek ze even op Spotify. Kijk er eventjes naar. Het is echt de moeite waard. En wellicht de volgende keer kunnen we er ook eventjes een nummer aan wagen. Maar dat maakt verder niet uit. Want ik heb nog meer dingen die aan zitten te komen. Want op Corneel, of in Corneel, op zaterdag, heb je ook de Terug naar Toen Party. En die vind ik altijd wel leuk. Want goud van oud is altijd wel fijn. En er geeft Nietzsche eigenlijk een nog betere reden om weer lekker te gaan drinken zoals je deed toen je wat jonger was. Tenminste, zo zag ik het vroeger altijd. Het is nooit een goed idee en dat vooral ook niet aannemen. Hè? Dus voor als je luistert, niet doen. Maar er zijn vast wel mensen die er zo rondlopen. En daarnaast hebben we een bekendheid. Niet één, maar twee bekendheden die zondag niet naar Corneel komen, maar naar het Agora. En dan hebben we het over Buurman en Buurman. Nou, die moeten er natuurlijk ook verder bij. Maar die komen niet zo heel... Dat is ook wel een beetje terug naar toen, maar niet helemaal iets waar ik wat in kan vinden. Natuurlijk zijn er wel dingen geschreven rond Buurman en Buurman, maar dat is niet leuk. Ik vond Ricky Martin veel leuker met La Vida Loca. En ik ben zo weer bij je terug.

0: En zo zijn we toch alweer 30 minuten onderweg met de lekkerste hits op de donderdagavond. Ik hoop dat je een beetje uithoudt. Nou, ik denk dat inmiddels de wedstrijd even op pauze is. Dus wellicht zie ik het terug in mijn luistercijfers. En dan, ja, we gaan gewoon lekker door, toch? Waarom niet?
1: De dagplaat.
0: Ja, want bij de dagplaat gaan we kijken naar een plaat die met vandaag te maken heeft. Of het op de donderdag is uitgekomen, of toevallig vandaag 30 jaar oud is geworden. En in dit geval heb ik eigenlijk een klassiekertje die iedereen wel verder kent. En die is, op 24 september is hij een keertje uitgekomen. Niet 30 jaar geleden, maar 36 jaar geleden. Die gaat zo. Ja, dit is natuurlijk gitaargeluid waar je niet in kan vergissen. We hebben het hier natuurlijk over AC/DC met Thunderstruck. En wat het leuke is verder eraan, is dat het natuurlijk een veel later album is van AC/DC dan uiteindelijk, tenminste wat je zou denken. Ik dacht, ja, AC/DC is altijd hetzelfde gebleven. Maar nee, ze hebben vroeger veel eerder een andere zanger gehad. Die is uiteindelijk vroeg overleden. Toen kwam iemand anders het invullen. En ze wisten eigenlijk niet helemaal zeker of dat een succes zou worden. En, Back in Black, dat was al eerder. Dat was al een klein beetje een goeie. Maar later kwamen ze dan nog een keertje met Thunderstruck.

0: Kings of Leon met A Revelry. En daarvoor hadden we natuurlijk Thunderstruck met AC/DC. En zo zijn we alweer lekker door de avond heen aan het gaan, hè. Ik ben blij dat je erbij bent. Ik hoop dat je het nog steeds naar je zin hebt. En for something completely different. Het is weer tijd om je schouders even los te maken, hè.
1: Lelystad Dance Event.
0: Ja, Lelystad Dance Event. Ga ik gewoon kijken naar een EDM-track. Een EDM-track die gewoon lekker is om naar te luisteren. En vaak doe ik drum en bass. Vaak kies ik iets uit het eigen bodem. En soms moet je een beetje terug naar de basis. Hazes heb je aan de andere kant van de basis. Een heel raar sprongetje, dat snap ik. Goed, het komt er gewoon weer op van... Als je denkt aan house en denkt dan... Nou ja, niet basic house, maar een beetje grond leggen erin. Dan kom je al heel snel uit bij de Swedish House Mafia. En voor goede reden. Deze is al heel oud en is nog steeds lekker. Save the world.

paar jaar geleden was deze eigenlijk nergens bij weg te denken. Dit was overal ver gespeeld. En hetgene wat ik me eigenlijk afvraag van... Kijk, ik heb hier natuurlijk hele goede speakers verder staan. En die subwoofers die houden het wel vol. Maar hoeveel van die subwoofers zijn wel niet kapot gegaan? Ja, dat weet je eigenlijk nooit, hè. Zou ik eigenlijk ergens wel willen weten of ik zou er een aandeel aan willen leveren? Vooral met het volgende stukje, waarom niet? Ja, maar bij Standje Plankgas, kijk naar de tijd, dan zie ik dat we alweer 10 minuten, nou, nog maar 10 minuten over hebben. En dit is ook voor jou het moment om alles verder te gaan afronden. Dus of je nou naar bed moet gaan, moet tanden poetsen razendsnel, of dat je naar huis rijdt omdat je nu eindelijk klaar bent met je werk. Het kan voor mij, het kan allerlei redenen zijn. Als je in de auto zit, doe wel lekker even voorzichtig alsjeblieft, want ik heb me hier toch wat lekkers klaarstaan. Kijk, je weet natuurlijk nooit hoe de dag van morgen eruit ziet. En het kan goed aflopen. Ik kan verder gaan met het woordgrapje. Laat me gewoon zitten. We gaan luisteren naar Apocalyptic Hailstone. Hier komen ze aan.

No Shame van de Brother Kane. Oh, wat is het toch lekker om de avond zo verder mee af te sluiten. Ik moet hem er zo wel ingooien, want we gaan er zo lekker doorheen dat ik denk van... Hier hebben we geen tijd meer voor, jongens. Ik moet jullie al gaan bedanken dat jullie er weer hebben bijgezeten vanavond. Je hebt het weer met mij overleefd van 9 tot 10. En als je vaker luistert, dan doe je het echt heel goed. Want niet heel veel mensen kunnen zeggen dat ze het zo lang met mij vol kunnen houden. Dus kan ik je onwijs bedanken, je uitnodigen om toch de volgende keer weer te komen luisteren. Dan heb ik weer een hele leuke playlist voor je. En dan wens ik je nu nog een hele goede avond. En luister vooral naar Ankle Biters van Paramore. Tot de volgende keer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.